Wait a minute, my girl, ooh, shit.

Tomorrowland.

Yeah.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
7: Oh!
5: Dat hadden wij niet door.
4: Dan neemt het nu door.
8: Ja, naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
8: Gamma.
9: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
15: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
16: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
15: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
17: Eurostar. Together we go further.
18: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
19: Carrefour.
20: Krevel.
19: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
20: Krevel. Leef beter.
21: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
22: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
21: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
22: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
21: Aha, oké.
23: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
24: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
25: Amai, dat valt mee.
24: Waarom?
25: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
24: Ja, en?
25: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
24: Ah ja.
25: Kijk, je wordt net weggesleept.
24: Oh nee.
26: Amai.
27: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
28: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
29: Het is uw linkeroor hier, hè.
30: En uw rechteroor.
29: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
30: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
29: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
30: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
29: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
30: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
29: Ja, ja. Het kan anders.
31: Hey, what's up, everyone? I'm Pegasi. And this week, I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. So join me this Thursday, right here, on One World Radio.
32: Hello, Tomorrowland. My name's Ashley Wilson. I'm from England.
33: It's Monica. I'm coming from Madrid.
34: It's Mathieu from France.
35: Greetings from Italy.
36: Dave.
0: Daybreak Sessions with Justin. Coming up in the mix, Jazzy.
1: Jazzy coming your way on One World Radio with this track.
0: Peggy Goo.
1: Peggy Goo with Ira Starr and Woman also on the way.
0: And now, this is Martin Garrix.
2: Love is the strangest thing.

0: schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
0: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: The summer of 2026 was one to remember. And One World Radio takes you back to the music that made it epic. Next week, the anthems that define those unforgettable moments will come your way. On Saturday, they all come together in the Summer Anthems Top 100, the list with the most played tracks of the season. Join us next week, because the summer never ends on One World Radio.
5: Hey there, guys. I'm Fabian. I'm from sunny South Africa.
6: My name is Valerie, and I'm from Belgium.
7: Hi, I'm Brigitte from India.
3: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Joe Corey.
8: Joe Corey's latest Whisper plays for you soon.
3: Martin Solveig.
8: My Solveig and Roy Woods, Juliet and Romeo. First, here's Reflect, Need to Feel Loved with Tin Liquor on the mix.
3: And now, this is Tin Liquor.

0: Vanavond in Jade en de Belgen.
1: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
0: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken.
6: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Medi-market.
10: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
0: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Meer tijd voor jezelf nodig?
12: Yes, dagske niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
11: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
12: Even helemaal niks.
11: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
14: Zottekes? Wakko?
13: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
15: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
17: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
18: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
16: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
19: Achter jou staat Xerius.
20: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
21: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
22: The summer of 2026 was one to remember. And One World Radio takes you back to the music that made it epic. Next week, the anthems that define those unforgettable moments will come your way. On Saturday, they all come together in the Summer Anthems Top 100. The list with the most played tracks of the season. Join us next week. Because the summer never ends on One World Radio.
23: Hey, what's up everyone? I'm Pegasi, and this week I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. But join me this Thursday, right here, on One World Radio.
24: People of Tomorrow.
25: Hi, my name is Angelina, I'm from Germany.
26: I'm Nikita from Australia, Melbourne.
27: Hello, my name is Sita, I'm from Belgium.
28: Alexandra from Puerto Rico.
29: One World Radio, the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Small Town Kid.
30: Small Town Kids coming your way on One World Radio. This track is called When the Feeling Is Gone.
29: Josh Baker.
30: Josh Baker with Poppy Bascom, My Place, playing soon.
29: And now, Calvin Harris

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
7: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
6: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
7: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
6: Oh, maar kijk eens aan.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel. Leef beter.
11: Your attention for a special announcement. Today's featured offer, incredible beats and only the finest drops.
12: A spectacular lineup that will make you move. Pure magic for legendary nights you will remember forever. And freshness from Lidl that give you the energy to dance all night long. Feed your passion. Lidl, the new official partner of Tomorrowland.
13: People of Tomorrow.
14: Hey, I'm Dolo. I'm from Orlando, Florida.
15: My name is Rami. I'm from Tunisia.
16: My name is Ilva. I'm from Sweden. And I love One World Radio.
17: One World Radio, the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Joe Corey.
18: Joe Corey coming up with Whisper on One World Radio.
17: Carlita
18: teaming up with Sophie Tucker. It's called Manhattan and it plays soon.
17: And now, this is Jonas Blue

0: Penny staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
2: Het effect voel je direct.
1: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Attention for a special announcement. Today's featured offer, incredible beats and only the finest drops.
10: A spectacular lineup that will make you move. Pure magic for legendary nights you will remember forever. And freshness from Lidl that give you the energy to dance all night long. Feed your passion. Lidl, the new official partner of Tomorrowland.
11: Hey, what's up everyone? I'm Pegasi, and this week I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. So join me this Thursday, right here, on One World Radio.
12: Hi, I'm Thomas.
13: Hi, I'm Dave from Germany.
14: Hi, I'm Andreas. I'm from Melbourne, Australia, and a shout out to all the Aussies.
15: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Moby.
16: Moby on the way on One World Radio.
15: Frankie Rosado,
16: Shinjuku, also playing scene first. Here's another's latest.
15: And now, this is another.
17: Hi, we're another, and make sure you listen to Tomorrowland One World Radio 24/7 in the mix.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
6: Torfs!
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
12: Zottekes? Wakko.
11: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
12: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
13: Your attention for a special announcement. Today's featured offer, incredible beats and only the finest drops.
14: A spectacular lineup that will make you move. Pure magic for legendary nights you will remember forever. And freshness from Lidl that give you the energy to dance all night long. Feed your passion. Lidl, the new official partner of Tomorrowland.
15: Hey, what's up everyone? I'm Pegasi, and this week I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. But join me this Thursday, right here, on One World Radio.
16: Hello, people from tomorrow. I'm Shubhanshu from India.
17: My name's Zach, I'm from Seattle.
18: I'm Miguel from Portugal.
19: Daybreak Sessions with Justin. Coming up in the mix, Fisher
20: coming up on One World Radio with Rain.
19: Hugel,
20: Email Angel and Ultra Narte moving to the sun. Currently top of your Tomorrowland top 30.
19: And now, this is DOD.
21: I'm DOD and I hope you're having a fantastic time here at Tomorrowland.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar. Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko.
5: Check. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
7: The summer of 2026 was one to remember. And One World Radio takes you back to the music that made it epic. Next week, the anthems that define those unforgettable moments will come your way. On Saturday, they all come together in the Summer Anthems Top 100. The list with the most played tracks of the season. Join us next week, because the summer never ends on One World Radio.
8: Tomorrow.
9: Hi, this is Stefania from España.
10: Hi, I'm Michel. I'm from Germany.
11: My name is Chris. I come from Brazil.
12: Hi, from London.
13: Coming up in the mix, Cotier.
14: Cotier, small town boy, playing soon on One World Radio.
13: Peggy Goo.
14: Peggy Goo and Ira Starr with Woman. But first, here's Coulter covering Kern Labrams.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Vanavond in Jade en de Belgen.
2: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
1: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
9: Ja, en?
10: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
9: Ah ja.
10: Kijk, je wordt net weggesleept.
9: Oh nee.
11: Amai.
12: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Mannekes, het is september, hè?
14: Ja, dat hadden we ook door.
13: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
14: Dat ook, ja.
13: Wat ook, ja.
15: Dat hadden we ook door.
13: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
16: Oh!
14: Dat hadden wij niet door.
13: Dan is het nu door.
17: Ja, naar Gamma.
18: Hoe maak je het?
19: Samen met Gamma.
17: Gamma.
18: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Nog voor je kan denken,
21: pas op voor die borduur.
20: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
22: kom dat nu niet doen.
20: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
22: een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
20: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
23: En krijg ik roze blokjes?
20: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
24: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
25: Torfs!
26: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW reiskoffer.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
29: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
30: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
28: Amai.
30: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
28: Oh Lidl, op wie kan ik rekenen?
30: Lidl, dat kan tellen.
31: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
32: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
33: The summer of 2026 was one to remember.
0: and One World Radio takes you back to the music that made it epic. Next week, the anthems that define those unforgettable moments will come your way. On Saturday, they all come together in the Summer Anthems Top 100, the list with the most played tracks of the season. Join us next week, because the summer never ends on One World Radio.
1: Hey, what's up, everyone? I'm Pegasi, and this week I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. So join me this Thursday, right here, on One World Radio.
2: People of Tomorrow, I'm Zurb. Enjoy your morning here on One World Radio.
3: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Bonobo.
4: Bonobo fans, Me and You plays for you soon on One World Radio. Prosper and Clooney, been played by so many different DJs. It's been huge all summer. Free your mind.
3: And now,

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september... alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
10: We have your attention for a special announcement. Today's featured offer, incredible beats and only the finest drops.
11: A spectacular lineup that will make you move. Pure magic for legendary nights you will remember forever. And freshness from Lidl that give you the energy to dance all night long. Feed your passion. Lidl, the new official partner of Tomorrowland.
12: My name is Kavirish and I'm from Stockholm, Sweden.
13: Hello guys, I'm Tim from Germany and I want to tell you one message.
14: Live today, love tomorrow, unite forever.
15: Coming up in the mix. Fatso.
16: Odin and Fatso's new track is called You Don't Want to Think About It.
15: Mole Grab.
16: Mole Grab with Milky and Just the Way You Are. First, here's another on 54 Ultra. Talk
15: and
16: to
15: now,
16: you.
15: This is another.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Meer tijd met je kinderen nodig?
2: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
3: Nog een keer, nog een keer!
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Hey, what's up everyone? I'm Pegasi. And this week I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. So join me this Thursday, right here, on One World Radio.
8: People of Tomorrow.
9: Hey, this is Timmy Trumpet wishing you all a great day.
10: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Route 94.
11: A hot new release from Route 94, Forget the Girl, coming up.
10: Bullet Tooth.
11: Teaming up with Burnski. The collab, Keep on Dancing, on the way.
10: And now, this is another

0: Vanavond in Jade en de Belgen.
1: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
0: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: The summer of 2026 was one to remember. And One World Radio takes you back to the music that made it epic. Next week, the anthems that define those unforgettable moments will come your way. On Saturday, they all come together in the Summer Anthems Top 100, the list with the most played tracks of the season. Join us next week, because the summer never ends on One World Radio.
4: People of Tomorrow.
5: This is Lina from Sweden, and I love One World Radio.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh! Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
6: Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes, wakko.
9: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
11: The summer of 2026 was one to remember. And One World Radio takes you back to the music that made it epic. Next week, the anthems that define those unforgettable moments will come your way. On Saturday, they all come together in the Summer Anthems Top 100, the list with the most played tracks of the season. Join us next week, because the summer never ends on One World Radio.
12: Hey, what's up, everyone? I'm Pegasi, and this week I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. So join me this Thursday, right here, on One World Radio.
13: Hi, my name is Anais, and I'm from Luxembourg.
14: My name is Sheldon, I'm from South Africa.
15: I'm from Mexico.
16: Live today, love tomorrow, unite forever.
17: Coming up in the mix.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Krevel.
7: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
9: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
11: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Nog voor je kan denken...
16: Pas op voor die borduur!
15: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
17: Nee, schat, het is meun.
15: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
18: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
15: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
19: En mijn broer zijn scheve tanden.
15: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
20: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
21: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
20: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
21: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
20: Oh, maar kijk eens aan.
22: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
23: People of Tomorrow.
24: Coming up in the mix, Bun.
25: Teaming up with Griffin and Inez. Their tune, World Away, coming up.
24: Otto Knows.
25: Latest release from Otto Knows, Part of You, on the way.
24: And now, this is Alesso.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko?
2: Gek! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Vanavond in Jade en de Belgen.
12: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
11: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
13: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
15: Renault. Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Mannekes,
17: Bompie.
16: Het is september, hè?
17: Ja, dat hadden we ook door.
16: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
17: Dat ook, ja.
16: Wat ook, ja.
18: Dat hadden we ook door.
16: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
17: Oh! Dat hadden wij niet door.
16: Dan is het nu door.
19: Ja, naar Gamma.
20: Hoe maak je het?
21: Samen met Gamma. Gamma.
20: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
22: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
23: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
24: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
25: Amai, dat valt mee.
24: Waarom?
25: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
24: Ja, en?
25: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
24: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
25: Zijn dat kleine vrienden?
24: Nee.
25: Videocall dan, hè.
23: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
26: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Hey, what's up everyone? I'm Pegasi, and this week I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. So join me this Thursday, right here, on One World Radio.
29: United through music with Adam Kay.
0: in the mix. Silver bumper.
1: Nice one, Andrea. Back tomorrow. Right now, you get me, Adam K, United Through Music. We'll also play our tune of the week from Anima and Volcoda.
0: And now, this is the Bowser.
1: And this is their track, Lose Myself.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
2: Het effect voel je direct.
1: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
10: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet?
12: Zottekes? Wakko?
11: Jack! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
13: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: People of Tomorrow.
15: Hi people of Tomorrowland. I'm Karis, I'm from Slovenia.
16: My name is Nikolai, from Denmark.
17: Hi, I'm Des, I'm from Australia.
18: Steve from Cape Town.
19: Coming up in the mix, Alesso.
20: We'll get on Alesso and Sasha Destiny in moments.
19: Mark Knight.
20: We'll get on Christoph and Mark Knight, Ibiza.
19: And now,

We are all

just

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Mannekes,
7: het
6: is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
7: Dat ook, ja.
6: Wat ook, ja.
8: Dat hadden we ook door.
6: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
8: Oh!
7: Dat hadden wij niet door.
6: Dan neemt het nu door.
9: Ja, naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
13: Hey, what's up everyone? I'm Pegasi and this week I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. So join me this Thursday right here on One World Radio.
14: In the mix, Sam.
15: We continue with Sam and Ajna. We need to talk about Sam. He's busy touring the globe right now.
14: John Summit.
15: John Summit with Absolutely on the way.
14: And now, this is Prosper.
15: With Clooney.
16: Hey, boy. I heard you talking that.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Nog voor je kan denken...
10: Pas op voor die borduur!
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
11: Kom dat nu niet doen...
9: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En krijg ik roze blokjes?
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
14: Zottekes? Wakko.
13: Check. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
15: Krijt van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
16: Krijtvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Go Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
17: The summer of 2026 was one to remember. And One World Radio takes you back to the music that made it epic. Next week, the anthems that define those unforgettable moments will come your way. On Saturday, they all come together in the Summer Anthems Top 100. The list with the most played tracks of the season. Join us next week, because the summer never ends on One World Radio.
18: Hi, my name's Ada and I'm from Singapore.
19: I'm Omar from Morocco.
20: My name is Marissa, I'm from Australia.
21: Hi everybody, my name is Gideon, I'm from the Netherlands.
22: One World Radio.
23: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Rehab.
24: We'll hear from Rehab and talk Tomorrowland Thailand.
23: Fisher.
24: We'll also play Florence and Fisher.
23: And now, this is Jonas Blue.
24: In the early hours of this morning, he was at High in Ibiza with Medusa and James Hype. He's been with them for the last few weeks in Ibiza. This is his anthem with Maleve.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
4: Gamma!
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Vanavond in Jade en de Belgen.
9: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
8: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius. Krevel.
12: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel, leef beter.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
15: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
14: Amai.
15: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
14: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
15: Lidl, dat kan tellen.
16: Hey, what's up everyone? I'm Pegasi. And this week I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. So join me this Thursday, right here, on One World Radio.
17: Hello, people from tomorrow. I'm Ines, I come from Spain.
18: Hi, so I'm Georgia, I'm from Liverpool in the United Kingdom.
19: Hi, people of Tomorrowland!
20: This is the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Sunny Federa.
21: This is United Through Music. We'll play Sunny Federa in moments.
20: Swedish House Mafia.
21: If you're a Swedish House Mafia fan, you must keep listening. Find out why.
20: And now, this is another.
21: It involves IDs. And Let's Talk Tomorrowland Thailand. But right now, another with 54 Ultra.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op McDonald's.be.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Echt, een heel jaar.
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
9: Hello Tomorrowland, my name is Ashley Wilson, I'm from England.
10: Hi, it's Monica, I'm coming from Madrid.
11: It's Mathieu from France.
12: One World Radio!
13: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Gorgon City.
14: In the next 30 minutes, we'll talk about Gorgon City and where you can see them tonight.
13: Hugel.
14: We'll play the current number one in the Tomorrowland Top 30 Countdown.
13: And now, this is Prosper.
14: And their track with Clooney. They've been helping each other out all year, and Clooney's album drops later this year. Prosper's already out. This Taken from It. Free your mind.

0: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
7: Ja, en?
8: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
7: Ah ja.
8: Kijk, wordt net weggesleept.
7: Oh nee.
9: Amai.
10: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
12: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
13: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
12: En heb je de stekker ingestoken?
13: Nu werkt het. Merci.
12: Graag gedaan.
11: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
14: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
15: The summer of 2026 was one to remember. And One World Radio takes you back to the music that made it epic. Next week, the anthems that define those unforgettable moments will come your way. On Saturday, they all come together in the Summer Anthems Top 100. The list with the most played tracks of the season. Join us next week, because the summer never ends on One World Radio.
16: Hey, what's up everyone? I'm Pegasi, and this week I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. So join me this Thursday, right here, on One World Radio.
17: People of tomorrow, I'm Charlotte Witte, and you're listening to One World Radio in Belgium.
18: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
19: Coming up, Emmanuel Satie.
20: He's got a finger in a lot of pies at the moment. Emmanuel Satie, MAGA incoming.
19: Frankie Rizzardo.
20: He's our friend and yours, also known as Riz.
19: And now,
21: people of tomorrow, I'm Bibi Rexha, and you're listening to Tomorrowland One World Radio. Deep in

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes, wakko.
8: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
10: People of Tomorrow.
11: Hi, One World Radio. My name is Stephanie. I'm from California. This is Paradise. We love One World Radio. Bisous, bisous.
12: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up, Skrillex.
13: We'll play Skrillex with Solomon in moments here on United Through Music.
12: Axwell.
13: We'll also get a double helping of Axwell. First solo, then collectively.
12: And now, this is Camel Fat.
13: And if you want Camel Fat, they are so good. And in Ibiza on Friday at High. Summer of Love.

0: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Krevel.
4: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Hey, what's up everyone? I'm Pegasi, and this week I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. So join me this Thursday, right here, on One World Radio.
6: People of Tomorrow.
7: This is Jaws. Just wanted to come along and wish you a lovely day.
8: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Afrojack.
9: In 1 hour, Ben Malone will be here to take over the magic. In between now and then, let's get on Afrojack.
8: Peggy Goo.
9: We'll also drop this from Peggy Goo.
8: And now, this is David Guetta.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: People of tomorrow.
7: Hi, my name is Keisha. I'm from the US of A.
8: I'm Ralph from the Netherlands.
9: Hey, guys, I'm Dennis.
10: Hi, I'm Christian. I'm from Spain.
11: One World Radio!
12: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Tobias.
13: We'll talk about tonight's friendship mix. That's incoming after Ben Malone.
12: Medusa.
13: We're counting down 30 minutes till that show takes over, but first let's get on these amazing tunes.
12: And now, this is Kitama.
13: And we start with this, comes and goes, Kitama.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko.
1: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
7: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
7: Ja, en?
8: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
7: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
8: Zijn dat kleine vrienden?
7: Nee.
8: Videocall dan, hè.
9: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Het is uw linkeroor hier, hè.
11: En uw rechteroor.
10: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
11: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
10: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
11: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
10: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
11: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
10: Ja, ja. Het kan anders.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe ballen voor een swingende start.
13: Vanavond in Jade en de Belgen.
14: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
13: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: Mannekes, het is september, hè?
17: Ja, dat hadden we ook door.
16: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
17: Dat ook, ja.
16: Wat ook, ja.
18: Dat hadden we ook door.
16: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
17: Oh! Dat hadden wij niet door.
16: Dan is het nu door.
19: Ja, naar Gamma.
20: Hoe maak je het?
21: Samen met Gamma. Gamma.
20: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
22: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
23: Hey, what's up everyone? I'm Pegasi, and this week I'm dropping my new Ascension EP. And to celebrate, I'm taking over Tomorrowland Friendship Mix. So join me this Thursday, right here, on One World Radio.
24: Hi, my name is Charlie. I'm from South Korea.
25: Hello, I'm Leroy from Belgium.
26: Hi, this is Daniela from Germany. And One World Radio is the best radio station in the world.
27: Celebrate the magic with Ben Malone. Coming up in the mix, Frankie Rizzardo.
28: Hello and welcome to Celebrate the Magic. Frankie Rizzardo on the way.
27: Hugel.
28: And I'm going to play you Hugel. And Ultranate's Moving to the Sun.
29: Hey guys, this is Las Frequencies here on Wild World Radio. And I hope you guys love the music and the people around you.
28: First though, let's dive headfirst into this from Lost Frequencies. It's called Live It All.

0: Oké.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hi, I'm Thomas.
3: Hi, I'm Dave from Germany.
4: Hi, I'm Andreas. I'm from Melbourne, Australia. And a shout out to all the Aussies.
5: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Robbie Doherty.
6: Robbie Doherty with Loneliness to play.
5: John Summit.
6: And I'm going to play John Summit with Chica 305.
5: And now, this is Camel Fat.
6: First though, I love this record from Camel Fat and Josh Gigante with Kuda on the vocals. It's called So Good.

throwback to Tomorrowland, Brazil. This is Vintage Culture.

mean what you mean. Nah.